0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Hey Tommy, kom ons vat a bykie, gee my nog a bykie, ek soek nog iets hier in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat a bykie vas.

0: Dat is Westlife, World of Our Own. Net voordat het ons ook gehad vir Elvis Blue, toe ons jong was. So ons begin het met lekker woensdagochtend so vroeg. Het is nou so 10 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het met naam van die Skoeman, met jou Sunrise Shake-up Show. Dit is wat ons doen. So op woensdagochtend moet nie bekommerd wees, is amper naweek hoor. Amper naweek is nog net so 3 dagjes dat ons het nou net van die vakantie afgekom. Ons sien al klaar uit na die naweek. Kom ons kyk na die weer vir vandag en vir die res van die week. Ek moet sê, dit gaan so bietjie koeler geraak vandag. Hier ons begin hier die strand Helderberg, Aragonsbaai, soos het wes, lyk na bewolkte dag met sonskyn weer, maar koelerig is die temperature gaan styg tot en met 16 grade, een maximum en een minimum van 9. Windspoed so om by 11 km per uur, wat nie veel gaan plan nie, maar dit raak bietjie onstuimig. Dan wat morgen betref, is ons koelerige dag met reënweer wat op pad is, so daar is definitief een koue front wat hier oor die aand gaan deurkom, want ek sien dit raak lekker koud. Maar dan vrijdag gelyk het of ons een lekker dag gaan hê met sonskyn weer, temperatuur maximum 18 en een minimum van 6 in die aand wat so bietjie koelerig is, met omtrent nie geen wind wat gaan waai nie. En saterdag, een lekker sonskyn dag, geen wolke nie, met temperatuur van so 21 grade en een minimum van 9, lekker naweek wat ons kan uitsien. Dan as ons kyk daarna Grabouw ook, baie dieselfde soos hier in die Helderberg area, vandag ook so 16 grade, maximum minimum van 9, met sonskyn weer bietjie meer bewolk, en so 11 km per uur wind wat gaan waai daar. Wat morgen betref ook een lekker koelerige dag met reënweer wat ons kan verwag vir Grabouw, temperatuur maximum 14 en een minimum van 6, baie dieselfde ook hier in Helderberg, en aan vrijdag lyk het of ons een prachtige dag gaan hê as het sonskyn weer gaan word, daar in Grabouw, temperatuur 18 maximum en een minimum van 6, die aand is lekker koelerig, maar dan saterdag het ons een lekker dag, en ook so vir sondag, kyk het na twee temperature van so tussen 21 en 22 grade met geen wolke nie, so lekker sonskyn wat ons gaan hê vir die naweek. Wat Stellenbosch aan betref, vandag bevolkte dag met sonskyn weer maximum 17 en minimum van 11, en wat morgen aan betref ook koelerige dag met reën weer wat kan verwag word daar vir Stellenbosch, temperature van so maximum 15 en minimum van 7. Vandag so bietjie sterker wind wat daar gaan waai, so om by 15 km per uur daar in Stellenbosch, en morgen is het lyk my ook een bietjie sterker, so om by 17 km per uur. Dan vrijdag, saterdag en sondag sien ons uit na prachtige sonskyn daar, as ons warme weer verwag hier oor die naweek vir Stellenbosch, temperature wat wissel so vanaf 18 tot en met 22 grade hier teen sondag. Kaapstad lyk so bietjie anders, vanmorgen sonskyn weer met bewolkte weer, temperature laag 16 grade, maximum en een minimum van 11. Windspoed van so om by 15 km per uur. Morgen is het 'n bietjie reënerige dag daar in Kaapstad. Temperatuur baie dieselfde, omkom by so 16 grade, minimum van 8, met 'n sterker wind van so om by 20 km per uur. En dan klaar dit op hierteen vrijdag, as ons sonskyn weer verwag, vanaf vrijdag temperature maximum 17 en een minimum van 9, maar dan word het lekker warm hier oor die naweek. Daar in Kaapstad temperatuur is so tussen 20 en 22 tot en met sondag, as ons lekker sonskyn weer verwag. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Ons loer so vinnig na die verkeer en nog niks regtig om te rapporteer op hierdie stadium nie. Indien jy op enigiets afkom, is jy baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplyn 021 106 936. Ek het nog lekker muziek vir jou so op woensdagochtend om, as ons een klein saterdag, kom ons dans een bietjie. Bastel met Joy.
1: Helderberg FM 93.6. Here

0: Hierdie drie in een rij begin met Fifth Harmony, Work From Home, toe gaat Lionel Richie, I Call It Love, en so pas Arine Louise van Wyk saam met Bobby van Jaarsveld, Shut Up en Soon My. Wat die verkeer betref is daar padwerke op die N2 uitgaande, dit is net na Salaris Pass Road en die linkerbaan is gesluit, hulle sê daar gaan een opeenhoping van verkeer wees, starig bewegende verkeer daar, wees maar bewus daarvan, dan op die R300 suidwaarts, ook padwerke daar by die afrit na Van Riebeek Road toe, so wees ook maar net bewus daarvan, dis al wat ek vir jou het. Wat probleem kan wees op die paaie, wat ek kan sien, enig iets wat jy oplet op die paaie, wat een probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, die WhatsApp nummer is 021-100-6936. Blijf ook ingeskakel, ons het die nieuws hoofdtrek en net hierna, dan weer een volledige bulletin om 2:00. Adblock Man, the butcher, quality, freshness and value are always at the heart of everything they do. Whether you're planning a family dinner, stocking up for the week or getting ready for your next braai, you'll find a wide range of quality meats, delicious deli products and everyday favorites at prices you'll love. Visit Block Man, the butcher at Shop 2, Gerber Center, Langenegger Street, Strand or call 082-387-0261. Blockman the Butcher, your neighborhood butcher.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM
1: 93.6.

0: Dis Joe Black, jou tyd is nou voor het gaat Freshly Ground met Doobie Doo. Het van een botsing op die N2 by die Mewway afrit, is daar een botsing gewees, so wees bewus daarvan, dis nou uitgaande, die N2 uitgaande by Mewway, die M44 botsing op die N2, jy kan verwag dat daar stadig bewegende verkeer gaan wees. Enig iets anderster wat jy oplet op die paie, net weer die WhatsApp nummer 021-100-6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Topic Robin Schulz, Nico Santos, Paul Van Dyk in your arms on Helderberg FM 93.6. It's a minute to three. It's time for the Subaru Afternoon Drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansentin Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Indien die sierde uur Nosifiwe Mapisangakula pleit onskuldig in haar korrupsieverhoor en Junie se inflasiekoers styg tot die hoogste vlak in 2 jaar. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosifiwe Mapisangakula het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging om koopgeld van 4,5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Mapisangakula ontken dat sy enige kontant ontvang het. 'N Sleutelgetuie, die kontrakteur Nombasa Ntondwa Ndlovu, sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Suid-Afrika se verbruikersinflasiekoers het verlede maand tot 5% gestyg teenoor 4,5% in Mei, die hoogste sedert Junie 2024, toe dit op 5,1% gestaan het. Statistiek Suid-Afrika sê vervoer, behuising en nutsdienste was die hoofbydraers tot die toename. Die hoër inflasiekoers weerspieël stygende kostes waarmee huishoudings en sakeondernemings te kamp het. Patrick Kelly van Statistiek SA sê beleidsmakers monitor steeds prysdruk in die ekonomie.

0: It's Mikasa with Rocket on Helderberg FM, 14 minutes past 5. Good afternoon, welcome to it. The Subaru Afternoon Drive, it's time for you to challenge me with those songs you think I would not know. It's time to name that jam. Jou eerste, oom Hans, vanmiddag, kom ons luister, wat is die uitdaging vandag? Hallo.
1: Ek het vandag vir jou een paar makkelijke een vir een kopkarapuitje. So Neil Diamond, Sweet Caroline. Ek denk dan, van hoe ken jy? Jy moet een lekker dag hee, hoor jy.
0: Aha.
1: Dankie vir jou program.
0: Dankie, Omans. Kom ons kyk. Vrygestel 1969 vanaf die album Brother Love's Traveling Salvation Show from Neil Diamond. Ah, come on, we all know Sweet Caroline.
2: Sweet Caroline.
0: Een van die makkelijkste uitdagings teenoor Hans nog. Maar dis nie al nie, ek het ook gehoor vanaf die Steve Trimby meisies wat sê goeiemiddag. Ons name that jam vir vandag is Laurie Karaoke se huis. Vriendelike groete. Kom ons vind uit, Laurie Karaoke, lekker plaaslik, vrygestel verlede jaar vanaf die album Huis. Hy gaan so.

It's the Black Eyed Peas. Meet me halfway on Helderberg FM, 26 minutes past 5. It's the Subaru Afternoon Drive, time for the final few challenges on Name That Jam. Marijke, heel eerste vanmiddag, wat sê Jan Willem? Nou dat jy van Laurieke Rau gepraat het, ken jy dalk Rieke Keesenkamp se Hoeka Toeka? Hierdie ene kom al die pad vanaf die jaar 1979 en die album Bye Boer Waai gaan

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.